0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedendag, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Barnewaard in Alkmaar waar meerdere vuurwerkaanslagen plaatsvonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten. En daarmee hoopt Woonwaard de rust in de wijk te kunnen herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin weg zijn. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaar er meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De gemeente Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil het regelen in combinatie met huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldoen, wil het college nu de regels versoepelen. De lokale politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft daarom raadsvragen over het onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf uit Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar 1 andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend vanwege hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat de markten flink kleiner gaan worden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Het gebeurde vrijdagmiddag door wethouder Marius Wiegman en scheidend jeugdburgemeester Bo Smit. De opening werd verricht bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen in Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. Zo is onder andere de Knaalkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen dat plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met een nieuwbouw op de nieuwe plek en met de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook Pek Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heiloo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. In Heiloo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde vrijdagavond op de Stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Maar precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden. De fietser botste tegen de rijdende auto aan en liep daarbij een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Bij een brand in de keuken van een toko in Heerhugowaard zijn twee mensen gewond geraakt. Toen de vlam in de pan sloeg, probeerden medewerkers het vuur te blussen, maar dat ging niet goed. Na behandeling van hun brandwonden heeft ambulancepersoneel één van de twee met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het brandje zorgde voor veel rook in de toko. De middenweg was tijdens het afhandelen van de brand tijdelijk afgezet. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Barnewaard in Alkmaar, waar meerdere vuurwerkaanslagen plaatsvonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten. En daarmee hoopt Woonwaard de rust in de wijk te kunnen herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin weg zijn. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De gemeente Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil het regelen in combinatie met huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldoen, wil het college nu de regels versoepelen. De lokale politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markt in Alkmaar. De partij heeft daarom raadsvragen over het onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf uit Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar 1 andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend vanwege hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat de markten flink kleiner gaan worden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedendag, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Het gebeurde vrijdagmiddag door wethouder Marius Wiegman en scheidend jeugdburgemeester Bo Smit. De opening werd verricht bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen in Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. Zo is onder andere de Kanaalkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen dat plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met een nieuwbouw op de nieuwe plek en met de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde vrijdagavond op de Stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Maar precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden. De fietser botste tegen de rijdende auto aan en liep daarbij een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Bij een brand in de keuken van een toko in Heerhugowaard zijn twee mensen gewond geraakt. Toen de vlam in de pan sloeg, probeerden medewerkers het vuur te blussen, maar dat ging niet goed. Na behandeling van hun brandwonden heeft ambulancepersoneel één van de twee met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het brandje zorgde voor veel rook in de toko. De middenweg was tijdens het afhandelen van de brand tijdelijk afgezet. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade niets vermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: We bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Barnewaard in Alkmaar waar meerdere vuurwerkaanslagen plaatsvonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten. En daarmee hoopt Woonwaard de rust in de wijk te kunnen herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin weg zijn. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaar er meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De gemeente Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil het regelen in combinatie met huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldoen, wil het college nu de regels versoepelen. De lokale politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft daarom raadsvragen over het onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf uit Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar 1 andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend vanwege hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat de markten flink kleiner gaan worden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Barnewaard in Alkmaar, waar meerdere vuurwerkaanslagen plaatsvonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten. En daarmee hoopt Woonwaard de rust in de wijk te kunnen herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin weg zijn. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaar er meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Het gebeurde vrijdagmiddag door wethouder Marius Wiegman en scheidend jeugdburgemeester Bo Smit. De opening werd verricht bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen in Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. Zo is onder andere de Kanaalkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen dat plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met een nieuwbouw op de nieuwe plek en met de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland staat nu één enkele file, de N200 Haarlem richting Zandvoort. Vanwege de Grand Prix doe je er tussen Bloemendaal en het autocircuit 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heiloo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. In Heiloo is een fietser gewond geraakt naar... In Heiloo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde vrijdagavond op de Stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Maar precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden. De fietser botste tegen de rijdende auto aan en liep daarbij een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Bij een brand in de keuken van een toko in Heerhugowaard zijn twee mensen gewond geraakt. Toen de vlam in de pan sloeg, probeerden medewerkers het vuur te blussen, maar dat ging niet goed. Na behandeling van hun brandwonden heeft ambulancepersoneel één van de twee met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het brandje zorgde voor veel rook in de toko. De middenweg was tijdens het afhandelen van de brand tijdelijk afgezet. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon- en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan vooral files bij Haarlem en Zandvoort. En dat merkt het verkeer vooral op de N200 richting Zandvoort. Heeft natuurlijk alles te maken met de Grand Prix. En dat betekent tussen Bloemendaal en Zandvoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: mijn dag.
1: Oh, mama.
2: Echt hartstikke lachen.
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
5: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Barnewaard in Alkmaar waar meerdere vuurwerkaanslagen plaatsvonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten. En daarmee hoopt Woonwaard de rust in de wijk te kunnen herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin weg zijn. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De gemeente Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil het regelen in combinatie met huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldoen, wil het college nu de regels versoepelen. De lokale politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markt in Alkmaar. De partij heeft daarom raadsvragen over het onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf uit Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar 1 andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend vanwege hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat de markten flink kleiner gaan worden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Barnewaard in Alkmaar waar meerdere vuurwerkaanslagen plaatsvonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten. En daarmee hoopt Woonwaard de rust in de wijk te kunnen herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin weg zijn. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Het gebeurde vrijdagmiddag door wethouder Marius Wiegman en scheidend jeugdburgemeester Bo Smit. De opening werd verricht bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen in Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. Zo is onder andere de Kanaalkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen dat plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met een nieuwbouw op de nieuwe plek en met de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Een rotonde in Alkmaar Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Albrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. In Heerhugowaard is dit weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in Stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor de Oekraïense gemeenschap. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde op de stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden en de fietser botste daar tegenaan en liep een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. 2 kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Herugowaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Annapolaktuin. De melding kwam bij de brandweer binnen even na 16:30. De brandweer kon het vuur snel doven, maar toch moeten twee auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie doet onderzoek naar eventuele brandstichting. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Die vreesde onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat een kapotte auto op de A10 Zuid, de buitenring bij Alfred Watergraafsmeer. 5 kilometer file daar, 20 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Een rotonde in Alkmaar Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Het gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Een rotonde in Alkmaar Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. In Heerhugowaard is dit weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in Stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor de Oekraïense gemeenschap. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde op de stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden en de fietser botste daar tegenaan en liep een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Herugowaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Annapolaktuin. De melding kwam bij de brandweer binnen even na 16:30. De brandweer kon het vuur snel doven, maar toch moeten twee auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie doet onderzoek naar eventuele brandstichting. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Het gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. In Heerhugowaard is dit weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in Stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor de Oekraïense gemeenschap. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde op de stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden en de fietser botste daartegen aan en liep een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende weken aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Heerhugowaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Annapolaktuin. De melding kwam bij de brandweer binnen even na 16:30. De brandweer kon het vuur snel doven, maar toch moeten twee auto's als verloren worden beschouwd. En liepen ook andere auto's brandschade op. De politie doet onderzoek naar eventuele brandstichting. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Rob van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Het gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombus Hakon neemt ze in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. In Heerhugowaard is dit weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in Stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor de Oekraïense gemeenschap. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde op de stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden en de fietser botste daartegen aan en liep een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ron van Kam en het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

was wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Herugowaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Annapolaktuin. De melding kwam bij de brandweer binnen even na 4:30. De brandweer kon het vuur snel doven, maar toch moeten 2 auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie doet onderzoek naar eventuele brandstichting. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeff Schuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heiloo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Het gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedendag, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. In Heerhugowaard is dit weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in Stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor de Oekraïense gemeenschap. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde op de stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden en de fietser botste daar tegenaan en liep een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. 2 kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.